0: Alan Jackson, It Must Be Love, Money Jackson, net voor dit met Ek Begeer. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio en ek hier gaan verder met net die beste muziek, net hierna.
1: Wen R500 met die muzikale blokraai elke donderdag aand saam met Vionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met muziek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
0: Nou, by spelen is het er weer Shine 4, ek maak die dieren van my hart oop. Maak het draai in die 2000s met Magnus Carlsen, Take Me To Your Heart, en Sheryl Crow, All I Wanna Do.

0: Die Bosveld Stereo, ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
1: Zwaar in mijn kop staat.

Chris de Burg wat hierdie uur afsluit met Fire on the Water. Anker net voordat Sam Hartz en André Venter se gedigte. Jy het ook geluister na The Eagles Hotel California. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo. Ek is Rudy van Deventer en ek het begin hierdie nuwe uur met Suzy Quatro, Mama's Boy, Lonnie se 1+1 en dan Fern Kinney. Together, we are beautiful.

Gerard Jolin, rock around a rock roller. Fern Kinney, Together We Are Beautiful en Lonnie, 1 plus 1. En nou het ek en jy nog net verder bes van die beste muziek. Bietjie meer as soon van Anel. Hierdie is nog al een paar jaar oud. As ek reg onthou, so 2009 wat hierdie een uitgekom het. Ek kan verkeerd wees. 2009-2010, dit is een van haar eerste albums wat sy opgeneem het. The Beach Boys, I Can Hear Music and the Judge, Why Not Me? En dan hierdie ene van baie van julle se gunsteling, Pieter Nodier, so Ons Is Jonk.

wil sluk, is het tyd om my reg te ruk, dan maak een man mos een plan, ja man maak een plan, het jy ook nog genoeg gehad, van die 8 tot 5 my maat, wil jy ook grondpad slaan,

Rikus Nelse, Bosveld TV en Giovanni Summertime Blues. Andreet, is dit jy? En so het het vir my groet uit geword op die woensdagmorgen. Ek loos jy weer in die geselskap van niemand anders als Lee Pruseski. En dan groet ek jou met die triplets, Sunrise. Rami Short, Mori kom die son weer op in Adele, Sir Rolling in the Deep, Sarah Brightman en Jose Carreras, Amigos para Siempre, Friends for Life. Ek hoop het een heerlijke woensdag en dan kyk ek weer saam morgenochtend tussen 1 en 5. Tot dan, tot ziens.

Prachtige snit van Carla Du Plessis met Gebed. Vooruit Sarah Brightman samen Jose Carreras met Amigos Para Siempre, Adele's Rolling in the Deep en een Grammy Short met Môre Kom die Son Weer Op. Dis het na 5 op hierdie woensdagmôre en die luister saam in die hart van Goudbosveld, stereo 107.5. Dis tyd vir die oggendoordenking. Baie, baie welkom.

'n mooi snit daarvan, Michael Learns to Rock met Paint My Love. Was ook Glenn Miller saam met Stella met Toevlug. Jy is by die hart van Goud, Bosveld Stereo 107.5. Klanke nou van Celine Dion met I'm Alive.

0: Boss, Bruce Springsteen en sy Dancing in the Dark. En ons laaste een vir hierdie aangename woensdagochend Bosveld ontbijt. We are heading towards 9 o'clock and the news to follow.
1: Rustenburg, maak gereed vir 'n dag vol pret en vermaak. Kom kuier saterdag die 29ste Augustus by die Willerste Noordweste Lentefees van die Hervormde Kerk, Kokstraat 153. Hekke open om 8:00 voormiddag. Geniet heerlike kos en verskeie pompom en dansgroepe voer hulle passies uit gedurende die dag. 10:00 voormiddag is het veilingtyd en 12:30 tree Leon Kremer op. Koop 'n kompetisiekaartjie vir slegs R100 en staan 'n kans om R30,000 te wen in die trekking om 2:00. Skakel 082-88-99-183 vir meer inligting.
2: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
3: Bosveld Stereo News.
0: It is 9 o'clock. Good morning. Minister of Higher Education and Training, Buti Manamela, has welcomed the Public Protector's findings on systemic inefficiencies at the National Student Financial Aid Scheme. A damning report by Public Protector Kuleka Kaileka found that 40,000 eligible students were left unfunded, despite a 3 billion rand allocation between 2024 and 2027 aimed at supporting the missing middle. Union Federation Kusatu says it supports South African National Petroleum Company bill as it could help unlock jobs in the gas, petroleum and energy sectors. The bill provides for the establishment of a state-owned company, giving effect to the cabinet decision of the 10th of June 2020 to merge Petro SA, South African Gas Development Company, and the Strategic Fuel Fund Association. Trade Union Solidarity has called on security company G4S and the Department of Correctional Services to urgently meet over about 50 employees at the Mangahung Correctional Centre in the Free State who have been without their usual salaries since last month. Workers are caught between an ongoing legal dispute over the takeover of the facility. Moving abroad now, former Ukrainian Defence Minister Mykhailo Fedorov has called on a wartime presidential election, arguing that a democracy cannot be held hostage by Russia. The 35-year-old's sacking last month triggered a wave of protests. He has been credited with energizing the ministry, heading a drive against corruption and using data to analyze and improve performance on the front line. In a video posted on YouTube, Fedorov says Ukraine was facing a systemic crisis of governance, adding that the country has to restore a full democratic process even amid a prolonged war. And to end this bulletin, let's have a look at tennis news. World number one, Irina Sabalenka of Belarus, needed just 54 minutes to defeat China's Wang Xingyu, 6-1, 6-3. And Booker plays in the Cincinnati Open round of 16. 2023 champion Coco Gauff secured a spot in the fourth round after a 6-1, 7-6 win over fellow American Ann Lee. I'm Eddie Dipenaar for Bosveld News.
3: Stay in touch with Bosveld News 107.5.
0: The dollar is selling at 16 rands and 24 cents, euro at 18 rands 81, and £1 costs 21 rands and 99 cents. Bitcoin sells at $64,307, gold sells at $4,350.89, finance, platinum $1,715.90, and Brent crude oil quoted at $93.22 a barrel.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: word moedelijk gemaakt door Westrand Truck and Trailer Parts. Hulle het trekker dienstelle vir alle fabrikate en grootes in voorraad. Die N1 richting Suid is daar stilstaande voertuig by die proefplaas van Slaar. Sunning Hill, die N1 Noordverkeer wat stadig beweeg pad na Kloof. Die N3 richting Suid is daar een botsing. Het is met Germiston. Is nou die Wisselaar van wat ek praat. Die N1 richting Noord stilstaande voertuig by die Vleende Piering Wisselaar. Die N1 Noord is ook een botsing met plaas van dit by Beiersnoot D. Die N14 Diepsloot, een botsing met plaas van dit by die R511 Diepsloot Uitgang. Lindbrou Park, N3 Noord, druk verkeer op pad na Kloofeslaar. Braamfontein, M1 Noord, sal op onthoud op pad na Empire. Die N12 Wesse botsing met plaas van dit verskeie voertuig is betrokken. En dit is dan met die N12 richting Wes. Tot die M41 lyk het my. Die omgeving van die N12 Wes botsing wat plaasgevind het, wees wie uitkijk, die Selien wat leraal, hoekom weet ek nie, dan die omgeving van Midrand, die N1 Noord is daar met Ellendale weg op onthoud, en dit hoef my voorkom of dit die probleme is. Tans behalwe Pretoria N4, Pretoria Straat, is daar een botsing wat plaasgevind het by End, en die Indian Sidepad werke by Ellendale. Bring ons op hoogte 064-115-2281 en die verslag moontlik gemaakt met die vriendelike samenwerking van Westrand Truck & Trailer Parts. Wie wil een rugveer eenheid en twee buiten kost het R995.
1: Westrand Truck & Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vrachtmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vrachtmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hydrauliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen het alles en as ons het nie het, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck & Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, opskakel 068-359-1821 of 065-702-7181.

Feeling pretty lonesome, darling. Wel, jy hoef glad nie so te voel nie. Is altyd iemand in die Bosnaal Stereo Atelier om vir jou geselskap te heel dag en heel nacht lang. Baie groot treffer gewees hierdie vir Frankie Miller destijds. Ek wil uitkom by Afrikaanse muziek. En met slondou van Marie de Toy. Wees, geloof my. Want is het ook vanochtend nog die ontploffing competitie waar jy geleentheid het om R4000 los te slaan, hè?

Felicitant, dit is dan romans van destijds ook een van hulle mooies om te speel. So skakel by Bosalt Backstreet Boys, nie was nader aan 18 uur nie, hoofdrekker. Die is Drowning.

0: As ek kyk na die terugvoer op die WhatsApp-lyn in die ateljee, dan is ons bly hierdie onderhoud ook geniet. Saitos, dit is presies hoekom ons met Antoine vir die gesels het. Hierdie is sy Storms, en voor het musiek vir jou gewees, ook van Antoine, sy kies my ook een mooi in. Van hom, lekker met hom gesels. Ek kyk na die jongste verkeer binnenkort.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Stop!
3: Luister gou hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Max C.
4: Rustelose bene, krampe en spasmas. Prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011-452-8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.
5: Die span by Bioco in Hendrik Vervoerdrijlaan Brits en Bioco in President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou bij te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigere. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bioco raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ons kyk eerste na die N1 richting oos, botsing, of liever die N12 oos, Eddie, is daar een botsing na by die elektronwisselaar. Die N1 richting noord, stilstaande voertuig net voor Atterbury, wees op die uitkijk vir hom. Dan sien ek die N1 side, is daar padwerke waarmee hulle bezig is by 14de laan. N1 side, stilstaande voertuig, dit is by Rangel, kyk uit vir hom ook. Kan bezig raak daar aan Rangel's kant. Dan hier in Hartbees Poortvloer bezig gewees met padwerke by Beethoven. Ek weet nie of het steeds die geval is, ek kan nie dink dat hy nou al klaar is, is bezig om die pad oor te teer en hobbels in die sit, hoor ek van mense. So is Beethoven die padwerke hier in Hartbees Poort. Dan moet ons laat weet van enige ander probleme by 064-115-2218. Dit is 064 115-2-18. So dan hebben we muziek van Dario G, waarmee ons goed gaan spoed op, terwijl ek eerst uitkom bij muziek van Savage Garden, die Affirmation. En dan het ons ook vir jou die ontploffingcompetitie in die volgende uur tussen 11 en 12, waarin jy kan deelneem. En wat ek gister raak gesien het, is al reeds iemand wat het reg het, maar jy het steeds een kans om deel te neem. My kans is om daar die R4000 los te slaan. Vrijdagochtend net na 11:30, wat ons dit gaan weggeef. So iemand gaan dit definitief kry, die R4000, en jy het steeds geleentheid om deel te neem aan daar die competitie. Die trekking vind plaas 10 uur vrijdagochtend. Hier is die muziek van Savage Garden, Affirmation.

Lady A, One Tea. Ja, woensdagochtend saam met Boshaal Stereo, die hart van God. Daar is ek muziek van J.C. Krause. Jy is my godin. En hier ene van Rod Stewart, wat het baie beslis gaan onthou. En van die manse baie groot reffers, Forever Young. Dis iets wat ons allemaal wil wees, is het nie?

0: op soek na staal, dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Rijland en de Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal, is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pijpe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Brits tak is daarom een vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit producte teen competerende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
1: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternieuwe Nissan Navara en Magnoids vir oud en jong. Ons het groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keer. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
3: 12 minute voor 12 R21 syde stilstaande voertuig en dit is by Solomon Mahlangu Rylaan. N1 Noord stilstaande voertuig by Linwoodweg. Die N1 Suid is daar padwerke, dit is met John Foster. Sandton, die M1 Noord padwerke, dit is na by Marlboro Rylaan. Crown M2 West oponthoud, dit is met Mainrie weg. Bedford View, die N3 Noord, verkeer wat stadig beweeg by die N12 Oos met Galulies. Bring vas op hoogte van ander probleme by 064-115-2281. Is groet uit vir my, tot ziens van Eddie de Van Haar. Dankie, het was een super woensdag saam met jou. Jy moet jou klein sader aan ter dee geniet, hoor. Dit is werkmore, hou dit in gedachte. En Jean-Rie Fourie is volgende aan die beurt, is in 12 en 4, geniet die volgende 4 ure in haar geselskap. Ek is terug 9 uur morgen ochtend, en werk ons dier donderdag, amper weer naweek. Hou moet. Ek het muziek van Manfred Mann, Doa Didi, daar ou jyne, dat jy sal ontdek. Daar is ook Alexander Mays Highlands en Shadows, ons instrumentale klanke vandag, een wat jy ook sal ken, Atlantis. So tot morgenochtend om 9 uur, pas jouself op.

0: Dis Brotherhood of Man se My Sweet Rosalie by Bosveld Stereo. Die tyd nou op die kop 11:15 by die Hart van Goud. Aan jou gebring deur Consignment Warehouse oor kant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Die 90s, Bosveld 107.5.

0: Immunedew, die een met die persprop.
1: Die Bosveld Studio, ontploffing competitie. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde. Die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagelijks gespeel word. En staan een kans om elke vrijdagochtend te wen. Die winner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, ontploffing. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.

Greta Jones, lank lewe liefde. En Elton John se verskriklike mooi Nikita. Die jongste verkeersverslag is amper op pad, maar hier is plek vir The Swinging Blue Jeans. Good God!

song. Een spiegel het gebreek tussen my en haar. Soek ek na die groot

0: Die verkeer is aan jou gebring deur Mitchell Afslaers Brits, skakel 079-956-3429. Indien jy goeder het wat jy wil verkoop.
1: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
2: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kospryse. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
0: Ek het my gate uitgeniet saam met jou vandag. Dankie dat jy ingeskakel was en ook saam geniet het. Totsiens van my, Jean-Dri Fourie. Tot môre toe. En die tussentijd los ek jou met Steve Hofmeyer se Kiss Me. Mooi is net. Tony Christie se Got to Be Mine en Kim Wilde, Kids in America. Geniet Roan Pienaar, hy is volgende. Mooi bly, lekker dag.

maatskappy in Mbombela goedgekeur. En die stad Kaapstad sê politieke partye mag nou verkiesingsplakate en banere vertoon 11 weke voor die plaaslike regeringsverkiesing. Die volgende volledige nuusbulletin sal wees om 5:00 vm.

iets om mee. Kom ons vaterbiekie, gee my nog een biekie. Ek soek nog iets in my glas. Trappie prop, top my op. Kom ons vaterbiekie, vaterbiekie vast.

0: Black is Black, La Belle Epoque, en dan ook Banana Rama gewees net voordat ek op het een wonderlijke woensdag aan so ver. Die tyd is 14 minute na 7, word aan jou gebring dier Bass Lake Lodge.
1: Op soek na die perfecte naweek wegbreek, dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 km buiten Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met een forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, een topklas restaurant en een boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Bosveldstereo.co.za.

Dis die Walker Brothers met The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Lauren Copley, altyd lekker om daar een van haar te hoor, Kentucky Blues, seker jy het saamgesing ook.

always something there to remind me. Nou mag daar altyd ietsie wees wat jou herinner dat iets goeds gaan gebeur. Dit is Naked Eyes gewees. En dit is Simple Minds, Don't You Forget About Me. Nie meer boos raak nie.

The Midnight Dynamos is nog nie heeltemal daar nie by die middernag nie, maar dit is The Matchbox gewees en dan Andy Starr met ook 'n lekker fiesta, Let the Sunshine in the Water. Ons eie rooi balk en my kleine witte duifie. Of La

DJ Oesterwolf. Dis hoe ek voel. Nou ja, ons gaan sommer dadelik aangaan met nog klanke hierso by Bosveld Stereo. He's Red Sand Saints, Wandering Star.

Rites and Saints met Wandering Star. Nou ja, hier's Quagga met Hexie.

Ja, kyk ek verstaan dit's klein Saterdag, maar moet nou nie te veel gooi nie, né? Nou nie te veel gooi nie, ons werk môre en dan gaan ons spyt wees. Jy sien. Maar die klanke is nog mooi hier by Bosveld Studio. Ons gaan natuurlik aangaan, geen ophou vir die uur. Hierso spreeu musiek se ek roep na jou uit.

Spreeuwmuziek, ek roep na jou uit. Heerlijke klanke, heerlijke klanke. Kom ons gaan aan, ons het nog so paar snitte oor vir hierdie uur. Hierso is AYO Vision, se marmer mens.

The police. Every little thing she does is magic. Voor dit vuurwerke. Daai eerste soen. Nou ja, ek gaan vir jou country klanke speel hier van Cam, My Mistake. Daarna Afrikaanse klanke van Rian Benade en Demi Lee Moore se Hemel en Hel.

0: Dank jou, man.
1: Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met muziek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
2: Jy hoor al die nuutste Afrikaanse klanke eerste by Bosveld 107.5.

0: Bosveld Studio, Ontploffing, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
1: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

Mooi rustige klanke daar van More Than Words, Heaven is a Place Like This. Voor dit country klanke van Callum Scott, If You Ever Change Your Mind. Nou ja, amper grootheid vir my, maar amper soos hulle sê, is nog nie stamper. Hier is Audrey Landis, Paradise Generation, dan Todd Rundgren's I Saw the Light. Daarna gaan ek ongelukkig vir jou moet groet. So geniet hierdie twee snitte voordat ons by daai tyd kom, né? Nee?

The fortunes that the deed offslate when your heart speaks. And Murray just fall in love again in Angel de Lange se Vat My Terug. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Ek is Rudy van Deventer en ek begin hierdie nuwe uur met Orchestra Maneuvers in the Dark se We Love You. Leonie May met Chilpool, een van snitte wat op die top 20 is, en dan Electric Light Orchestra, A Living Thing.